Like I said, first prize, top 8, 2006. My team, natuurlijk, Angeliere. Right, next up, achter een lang story hier het is, terwijl Rido en Jati Mamargoem en Boring Boys, twee Boring Boys liedjes vandaan.

Ja, mensen die tijd raak min. Dat was Sally Dunn, my lief uitlende met Nero Abrams en Aquarius. Next up, special request. Jylle paar mensen wat nou het gepraat we iets om dingen lekker warm te maken. So this one is especially for Adi Mohammed en Ipi Domingo. Here it is, none other than the Broadways. Mora aan en mora marag. Musenberg Civic, and then tomorrow night, Greenpoint Track. Come and join in the fun and singing. Here it is, the Broadways.

That was, of course, Meleier Koerklanke with Ach. Wat Bassin werd geboren. Salig Abrams, lied zingen. Next, laten we het een beetje warm maken. Annie Soekeman, Hakim Roman en Ottomans.